Dit was BWV 131, Austertieve Hoefischherr zu dir. Het Bach-collegium Japan stond onder leiding van Masaaki Suzuki. En nu de Actus Tragicus, het geniale meesterwerk van een 22-jarig genie. Met een diepte die al op de Matthäus Passion vooruitloopt. Veel mensen houden van die vroege cantates waar Bach nog vooral de pure Bijbeltekst gebruikt en niet de vrome dichtsels van zijn tijd. Dat doet hij meer in zijn latere, zijn Leipziger tijd. Dat zijn vooral door de opera geïnspireerde muziekvormen, zoals de capo aria. Een aria waarin na het eerste deel een tweede deel komt die vaak wat emotioneler is, waarna we weer teruggaan naar de kop, het caput, het begin. Suzuki, met zijn uitgesproken religieuze instelling, zorgt altijd voor spirituele uitvoeringen waar echter nooit een romantisch of calvinistische zwaarte aan kleeft. Het is serieus, gedragen, devoot, maar niet zwaarwichtig of dramatisch.

U hoorde Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude. Zoals gisteren aangekondigd en nu vandaag dus geheel te beluisteren onder leiding van Masaaki Suzuki met het Bach Collegium Japan. Tot zover geen dag zonder Bach op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Tot morgen.

Het is weer 1 uur geweest, dus dat betekent op de Concertzender geen dag zonder Bach. Zoals iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Vandaag aandacht voor de familie Suzuki in deze Suzuki Week. Ja, die familie, dat is een soort Bach-familie. Haast ieder is muzikaal. Velen genoten ook hun barokopleiding trouwens in Nederland. Een broer, Hidemi, is een zeer begaafd barokcellist. Zijn uitvoeringen van de Haydn-concerten zijn nog steeds een referentie. Haast iedere keer speelt hij in de Amsterdamse Cello Biennale. En dan schoonzus Midori, die zingt uitnemend sopraan en kreeg ook hier in Nederland haar opleiding. Zoon Masato is hier aan het werk met zijn vader Masaki in die heerlijke dubbelconcerten van Bach. Eerste bewerking van het beroemde dubbelvioolconcert. En de kans is zeer groot dat vader Bach dit dubbelconcert destijds speelde met zijn oudste zoon Wilhelm Friedemann in dat beroemde Café Zimmermann, het gerenommeerde koffiehuis aan de Katharinenstraße in Leipzig. Wilhelm Friedemann zal toen een jaar of 15 geweest zijn. Maar hier dus vader en zoon Suzuki.

Vader en zoon Masaki en Masato Suzuki speelden met het Bach-collegium Japan het concerto voor twee klavercymbals in C klein, BWV 1062. En nu door dezelfde vader en zoon, die steeds wisselen van het eerste naar het tweede klavercymbal, het heerlijke, vrolijke dubbelconcert in een zonnige Italiaanse sfeer. Let wel, er is wel een eerste en tweede klavercymbal, maar bij Bach's democratie is iedere stem gelijkwaardig aan de andere.

Dit was het concerto voor twee klavercimbals in C klein, BWV 1060. U hoorde dus weer Masato en Masaki Suzuki. Zoon Masato heeft meer in zijn mars dan geweldig goed klavierspelen. Klavierspelen, orgel en klavercimbal dus. Hij heeft de eerste orkestsuite bewerkt voor twee klavercimbals, wat in Bach's tijd een heel gewone aanpak was. Dan kon je het thuis spelen of in het café. Tot einde van de tijd van vanmiddag hoort u daaruit.

Dit was de suite nummer 1 in C groot naar BWV 1066, bewerkt voor twee klavercimbels door Masato Suzuki. U hoorde vader en zoon Masati en Masaki Suzuki. En tot zover voor vandaag geen dag zonder Bach op de concertzender van 1 tot 2 op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Tot morgen.

En inmiddels is het 1 uur geweest bij de Concertzender. En zoals iedere werkdag zijn we hier met ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Alsof we er een toetsendag bij krijgen vandaag. Want iedere dinsdag, die hebben wij gebombardeerd tot toetsendag. Dat is ook deze week gebeurd. Maar nu eigenlijk, u krijgt er een extra. Want een portret van Masaki Suzuki als organist. Een nieuwe cd, en heel bijzonder, opgenomen in de Martinikerk in Groningen. Suzuki speelt op het prachtige Schnitger-Hinds-orgel aldaar. Een barokorgel met een hele historie en een van de mooiste van Nederland en dus ook van Europa en dus van de wereld. Een orgel met een enorme klankrijkdom. En dat zullen we vandaag zo dadelijk goed kunnen horen. We beginnen met de bekende Toccata en Fuga in D-klein. Zeer geliefd, zeer bekend. Van een zeer jonge Bach. Angetwijfeld. Maar wie anders zou het dan geschreven kunnen hebben? Merkt Maarten het Hart bijvoorbeeld terecht op. Mogelijk gebruikte de jonge Bach dit stuk om orgels te testen. Dat mocht hij als 18-jarige al doen. En dat betekent dus dat hij een wonderkind was die dus als puber al heel goed virtuoos orgel kon spelen. In de fuga worden alle registers in allerlei akkoorden tegen elkaar aangezet. Maar in de toccata, waarin dat ijzersterke begintuima steeds opnieuw langskomt, dan houdt het even in, na 30 seconden, en dan kom je in een andere wereld. En dan, na 1 minuut, komt er een lichter, filosofischer thema. Dan gaan we weer terug naar de aanvankelijke heftigheid, en dan zet na 2 minuten en 30 seconden de fuga in en begint het grote werk. Ook parcours door de toon, door een universum van klank. Ja, Masaki Suzuki zegt dat hij primair organist is en van daaruit kantates uitvoert, net als de grote Bach. En dit is echt heel goed gedaan door Suzuki. Je hoort ook de overmacht die zo'n barokorgel kan oproepen. Bach had helemaal geen behoefte aan grotere koren of orkesten, zoals Willem Mengelberg of een Eugen Jochum beweerde. Vocaal ging het om articulatie, niet om volume of klankkracht. Met het orgelgeweld kon hij de luisteraars voldoende imponeren.

De toccata en fuga in D-klein, BWV 565, werd uitgevoerd door Masaki Suzuki op het Schnitger-Hinz-orgel in de Martinikerk in Groningen. Meteen door met de partite diverse sopra il corale, O God, du frommer God, BWV 767. Bachkenner Albert Clement merkt hierover op dat je de coupletten van het koraal van Johan Heerman erbij moet hebben. Vanuit de tekst begrijp je pas wat Bach met de noten deed en de uitvoerder kan dat dan ook oppakken. Suzuki laat de instrumentalisten bij zijn kantatenuitvoeringen ook altijd de tekst lezen. Vaak in het Japans, als ze maar begrijpen wat ze doen, waar het over gaat. Partita betekent gewoon reeks.

Partite diverse sopra il corale, o God, du frommer God, BWV 767. Johann Sebastian Bach dus, uitgevoerd door Masaaki Suzuki, wederom op het Schnitger Hinsorgel in de Martinikerk in Groningen. Door met de indringende prelude en fuga in G klein, BWV 535. Een zeer jong werk. Mogelijk was Johann Sebastian zelfs nog geen 18. Uit de Lüneburger tijd dus. We horen namelijk grote invloed van voorbeeld Johann Adam Reinken, de grote organist uit Hamburg. Nog indirect leerling van onze Swedink. G klein is altijd een heftige toonsoort, of het nu de jonge Bach is of de Mozart van de 40e symfonie.

U hoorde BWV 75, Die Elenden Zullen Essen. En de uitvoering berustte bij Midori Suzuki, sopraan. Yoshikazu Mera, alt. Gert Turk, tenor. En Peter Kooi, bas. Met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Tot slot van deze Suzuki-week delen van de Matthäus-passie. Met Suzuki op zijn best. Het is gedragen, gewijd, maar altijd warm en kristalhelder. Mooie tempi die niemand hoeft af te schrikken. Nooit haast of gejaagdheid, zoals nog wel eens bij Gardiner, de operaman ook. We laten vooral koorfragmenten horen waarin Suzuki op zijn best is. En het meest bijzondere deel van de Matthäus-passie, waarin de sopraan...

aus Liebe singt, geflankeerd door de haatkoren Last in Kreuzigen, Clair Obscur bij Bach. Contrast tussen hemelse tederheid en liefde en de haat, de wraakbehoefte.

U hoorde delen uit de Matthäus-passion, BWV 244. En kijkt u maar even om precies te weten wat er nu uitgevoerd werd op de speellijst bij Concertzender.nl. De uitvoerenden waren in ieder geval Nancy Argenta, sopraan, Gert Turk, tenor en het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En tot zover dus onze Suzuki-week. Einde van dit programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, werkdagelijks van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. We wensen u prettig weekend en tot maandag.

Het is 1 uur geweest op de concertzender. We beginnen ook deze maandag, zoals elke werkdag, aan Geen Dag Zonder Bach. Van 1 tot 2 uur, zoals gezegd. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Wel, we beginnen deze week aan een Nicolaus Harnoncourt week. En dan gaan we in op een aantal aspecten van deze grote pionier. We zullen veel Bach doen, maar via Mozart komen we uiteindelijk uit bij de Weense Johann Strauss. Daar zullen we eindigen. In onze herdenkingsaflevering 343, gingen we al op hem in, op Harnoncourt, met een van zijn eerste opnames en zijn laatste met Beethoven symfonieën. Nu pakken we het op in 1977. Nicolaus Harnoncourt is dan al 6 jaar bezig om met Gustav Leonhard alle Bach-kantates op te nemen in de meest oorspronkelijke bezetting als mogelijk. Hij gebruikt jongensstemmen en oude instrumenten of kopieën daarvan. De ruim 200 kantates zijn verdeeld tussen Amsterdam en Wenen. In de uitzonderlijke kantate 70 vinden we het raamwerk van een vroege kantate uit Weimar uit 1716. Later in Leipzig werkte Bach deze kantate om en voorziet hem ook van recitatieven. Deze versie voert hij uit in november 1723 in Leipzig op de 26e zondag na Trinitatis. Je hoort aan de ene kant de onstuimige frisheid van het vroege werk uit Weimar, maar ook de grotere schaal van de 1723-uitvoering. Het is een theatrale, heftige kantate geworden. De waarschuwing voor de dag des oordeels zijn goed te horen. De theatraliteit in Bachs muziek wordt nog veel te weinig in verband gebracht met de toenmalige preektrant in de kerken. Daar ging het, met veel misbaar, vaak over hel en verdoemenis. Bachs preken in noten staan daar dichterbij dan we soms willen weten. Het waren vooral geen concerten zoals wij, nu bijvoorbeeld bij de Matthäuspassie beleven. Allemaal een kolfje naar Harnoncourt's hand. Het heftige, gepaard aan mooie verstilde momenten, vooral in de tenoraria. Het is een lange kantate. Vroeger was het dus een deel voor en na de preek die altijd minstens een uur duurde.

Wachet, betet, betet, wachet. Van Johann Sebastian Bach, BWV 70. Wordt een uitvoering door de jonge sopraan Wilhelm Wiedel, Paul Eswood, altus, Kurt Ekeloot, tenor, onze landgenoot Lieve Visser, bas en Concertus Musicus Wien, onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. De tweede kantate nog vroeger, BWV 71, uit Mühlhausen. 4 februari 1708 van een 22-jarige Bach. En dat weten we zo goed omdat deze kantate als enige ooit gedrukt is. Het gaat om de raadswahl, de gemeenteraadsverkiezingen, de verkiezingen in deze trotse vrijstad Mühlhausen, die ook weer trots was zo'n goede muzikus in huis te hebben. Het leidde tot prachtige muziek met een rijk bezet orkest met onder andere het beroemde Duivenkoor. Het ene laatste stuk met een tekst over tortelduiven. Je ziet ze haast. Het is een stukje pre-romantiek. Ook de arioso voor bas, Tag und Nacht, is prachtig. Nicolaus Arnoncourt pakt al die aspecten mooi op. De jongens zingen mooi en behoorlijk zuiver. Een van de eerste parels in de kroon van dat jonge genie Bach.

Kreuz und Becher.

U hoorde uit de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach, uit het eerste deel, de nummers 1 tot 25. Uitgevoerd door Bernarda Fink, alt, Elisabeth von Magnus, alt, Dorothea Röschmann, sopraan, Christiane Schäfer, sopraan, Matthias Görne, bas, Dietrich Henschel, bas, Christophe Précardien, tenor, Michael Schade, tenor, Markus Schäfer, tenor, Oliver Wiedmer, bas, en verder als koor het Arnold Schönberg-koor, de Wiener Zangerknaben ook, en dan Concentus Musicus Wien en de dirigent, uiteraard hier in deze week, Nicolaus Arnoncourt, een opname uit 2001. En tot zover geen dag zonder Bach, de concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller en programmamaker. Goedemiddag, tot morgen.

1 uur bij de Concertzender, zoals iedere werkdag van 1 tot 2. Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert-Jan Bach. Geen dag zonder Bach, maar deze dag misschien toch wel weer iets anders. We zitten midden in de Nicolaus Uinoncourt week. En na de Bach-revolutie van de dirigent Nicolaus Uinoncourt, met name in ons land ook, volgde een minstens zo ingrijpende revolutie, namelijk die van de uitvoering van de klassieken. Dus van Haydn, Mozart en Beethoven. Met zijn aanpak van Mozart schokte hij de muziekwereld nog het meest. Waren wij gewend aan de popperige Mozart-aanpak van een Ingrid Hebler, of de romantisch-melancholische van Bruno Walter, of de romige aanpak van von Karajan, nu ineens klonk er een indringende, scherpe Mozart. Door het koper zelfs ineens agressief. Mozart als confronterende muziek. En dat deed hij vooral met het Koninklijk Concertgebouworkest. Hier een door merg en been gaande uitvoering van de Praagse symfonie. Een zeer dramatisch stuk muziek dat samenhangt met de evenzeer dramatische Don Giovanni. Nicolaus Uinoncourt voert natuurlijk alle herhalingen uit, zodat we een imponerende, grote en lange symfonie krijgen. Grensverleggende muziek die de loper al voor Beethoven uitrolt.

U hoorde het requiem van Wolfgang Amadeus Mozart, KV 626. En de uitvoerende waren de alt Bernarda Fink, de sopraan Christine Schäfer, Kurt Streit tenor en Gerald Finley bas. Het koor het Arnold Schönberg koor en het orkest Concentus Musicus Wien en de dirigent, zoals uiteraard de hele week, Nicolaus Arnoncourt, een opname uit 2003. Ook van de Johannespassie maakte Arnoncourt verschillende opnamen. Die uit 1965 leidde de authentieke revolutie in. Hij nam de Johannespassie ook op als film, op dvd dus, met jongetjes en weer onze Nederlandse Robert Hol. Ten slotte maakte hij daar in 1993 weer een uitgebalanceerde cd-opname van, met het Arnold Schönberg-koor en een keur van solisten. En daar had hij ook zo'n goede neus voor. Thomas Hampson, Charlotte Margiono voor Mozart. En hier een prachtig alt Marion Lipovsek voor die uitnemende aria, es ist vollbracht. Christophe Quin speelt de gamba. Luistert u zelf.

U hoorde uit Bachs Johannes Passion het recitatief Und von Stund an, de aria Es ist vollbracht, en het recitatief Und neige das Haupt. Uitvoerenden Anthony Rolf Johnson, tenor, Robert Hall, bas, als de Christuspartij, Marianne Lipovsek, alt, en Christophe Quin op gamba, met het Concertus Musicus Wien, dirigent Nicolas Arnoncourt. En tot zover geen dag zonder Bach vandaag op de Concertzender tussen 1 en 2 op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Het is 1 uur geweest, ook bij de concertzender. En dat betekent dat we met ons werkdagelijks programma gaan beginnen. We hadden deze week een zogenaamde Nicolaus Arnoncourt-week met allemaal werken gedirigeerd en van grote invloed voorzien door de dirigent, onlangs overleden, Nicolaus Arnoncourt. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach stelt deze programma's samen. Hij is de maker van deze programma's. Wel, voor de laatste dag, laatste werkdag deze week, en voor de laatste keer dus, de dirigent Nicolaus Arnoncourt. Naast diens werk met het Koninklijk Concertgebouw Orkest, hij was daar honorair dirigent, maakte Arnoncourt diepe indruk op het Amsterdamse publiek door de 3 zogenaamde Da Ponte-opera's van Mozart in het muziektheater te doen. Je moest vechten voor een kaartje. Je moest al vroeg in de rij staan in de opera en dan maar afwachten of het lukte, of dat het laatste kaartje net voor je neus wegging. Dat kon ook natuurlijk. Het waren topavonden. Geprofileerde Mozarts kreeg je, maar er was ook alle ruimte voor lol, luchtigheid, dans. Uiteindelijk was Nicolaus Arnoncourt met al zijn adel een Wener. En dat zou hij altijd blijven. U hoort een sterrencast met Thomas Hampson, Barbara Bonney en onze eigen Charlotte Margiono als de gravin in Mozarts beste, de Notze.

Dit waren delen uit de Notte di Figaro van Mozart, met als uitvoerende Thomas Hampson als de Graaf, Barbara Bonny als Susanna, Anton Scheringer als Figaro en Charlotte Margiono de sopraan als de Gravin. Het orkest was het Koninklijk Concertgebouworkest, de dirigent Nicolaus Arnoncourt, en het was een opname van Arnoncourt uit 1993. Ja, nu maar een beetje een persoonlijke noot tot slot van deze uitzending en die van deze week. Nicolaus Arnoncourt dirigeerde namelijk ook Johann Strauss. De hele familie, de hele dynastie mag je wel zeggen. Hij heeft 2 uitzendingen gedaan voor de Eurovisie. En ik had het genoegen die uitzendingen te mogen presenteren op 1 januari vanuit de muziekverein in Wenen. De Wiener Philharmoniker onder leiding van Nicolaus Arnoncourt, die Johann Strauss erg hoog had zitten. Er waren ook allemaal bekende dirigenten die in de loop van die 30 jaar dat ik dat programma presenteerde op de bok stonden. En allemaal waren ze min of meer lyrisch over Johann Strauss, hoe die composities in elkaar zaten. Ik herinner me Riccardo Muti, Zubin Mehta, Lorin Mazel natuurlijk. Seiji Ozawa is ook eens langs geweest. Herbert von Karajan, niet te vergeten. Claudio Abbado. Maris Janssons van ons Concertgebouworkest heeft het inmiddels al 3 keer gedaan. Frans Welser-Must, Georges Prêtre, Carlos Kleiber. Maar Nicolaus Arnoncourt was ook echt iets bijzonders. Muziek van Strauss onder leiding van Nicolaus Arnoncourt, die begon in 2001 heel bijzonder, namelijk met de Radetzky-mars. En dat is de mars die we altijd aan het slot horen. Dat is zo'n beetje de meeklap-apotheose bij ieder nieuwjaarsconcert voor de televisie uit Wenen op 1 januari. Maar Nicolaus Arnoncourt begon in 2001 met de Radetzky-mars van Johann Strauss, de vader. En ja, dat was een arrangement, een bewerking, nee, laat ik zeggen, de originele compositie, zoals Johann Strauss senior dat aanvankelijk had bedoeld. Wat minder koper en zo, maar dat zult u wel merken.

Wel, en dat was dan Nicolaus Arnoncourt met de Wiener Philharmoniker in 2001 in de muziekverein in Wenen. En ik had het genoegen hem toen, in 2001, ook enkele vragen te kunnen stellen. En we hadden een gesprekje, hebt u ook iets van gehoord. Maar tot zover dan deze hele week Nicolaus Arnoncourt. We zijn er maandag weer, maar we nemen nu afscheid van u met ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ook al was er vandaag geen Bach te horen, maar des te meer toch nog Mozart en Johann Strauss. En zelfs vader Johann Strauss. Mijn naam is Joop van Zijl en de programma samensteller is Govert-Jan Bach. Ik wens u prettig weekende.

Maandagmiddag 1 uur, geen dag zonder Bach. Dit is de Concertzender, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. En deze week staat in het teken van de live-opname van de uitvoering van het gehele hoogtempererte klavier door de pianist Jeffrey Match. Deel 1 deze week, vanaf woensdag is dat het geval, en deel 2 de eerste dagen van de daaropvolgende Geen Dag Zonder Bach week. En dat is dan in de praktijk over 14 dagen. Omdat er dus veel klaviermuziek te horen valt, beginnen we deze week met 2 dagen vocale muziek. Vandaag 4 kantates uit éénzelfde periode en morgen een hommage aan Alfred Deller, de grote inspirator van Nicolaus Arnoncourt, die we dan ook horen als cellist. We zijn in begin januari 1724. Op 2 januari 1724 zal er een kantate klinken die opvalt door zijn eenvoud. 3 koralen en geen ingewikkeld beginkoor, nog een aria voor een sopraansolist. Als we kijken naar de kerstdagen die dan net geweest zijn, dan zien we dat Bach alles uit de kast heeft gehaald wat mogelijk was. Er klonken premières van kantaten 63, 40, 64 en 190. Bovendien van een Sanctus en het Magnificat van 2 juli 1723. En nu met kersteinlagen, zogezegd. Bovendien was er een traditie dat op Nieuwjaarsdag de jongens van het Thomanerkoor zingend door de straten van Leipzig trokken met vocaal vuurwerk. En door dit zogenaamde courende zingen was er weinig repetitietijd voor de kantaten van 2 januari. De jongens konden ook nog wel eens schor zijn. Dus Bach ontziet ze. Geen moeilijk koorwerk. Het beste sopraantje van de klas had ook even vrij. Bach ontziet zichzelf echter niet, want hij gaat onverdroten door de prachtigste kantates te schrijven, de een na de ander, haast elke week een nieuwe. Geen lijkt op de ander. En een paar maanden later zou, na al dat grensverleggende werk, de Johannespassie tot klinken gebracht worden. Deze kantate gaat over alle vijanden die de gelovigen bedreigen. Het leven is nog steeds een wonderlijke krieg, een doorgaande oorlog. Nou, wat is dat weer actueel nu?

U hoorde de kantate BWV 153, Schau lieber Gott, be meine Feind, voor 2 januari 1724. En de uitvoerende waren Jacari Nonoshita, sopraan, Robin Blaze, altus, Gert Turk, tenor en Peter Kooi, bas, met het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Ook de zondag erna, de 9e januari, en we schrijven dus 1724, geen koor en geen sopraanaria, maar wel een heftig thema. De moeder van Jezus is haar 12-jarige zoon kwijt en wanhoopt vertwijfeld, te horen in de beginaria voor de tenor. Wat kan Bach deze angst goed invoelen? Het beeld wordt tijdgetrouw omgezet naar Jezus, die wij als gelovigen kwijt zijn, te horen in de heftige altaria zonder basso continuo, teken van ontworteling, het missen van een vaste grond. In het afsluitende en spetterende duet voor alt en tenor is alles weer goed gekomen, want Jezus is weer gevonden. In deze kleine spannende drama's die goed aflopen, is Bach echt een ster.

En dit was dan BWV 154. Mijn liebster Jezus is verloren. Ook weer onder leiding van Masaki Suzuki. En dan gebruikt Bach voor de volgende zondag een kantate uit 1716. Maar schrijft voor zondag 23 januari, weer 1724, de kantate BWV 73. Herr, wie du wilt, so schick es mit mir. Theologisch komt dat overeen met het Matthäuskoraal, was mein Gott will, das geschehe allzeit. Het gaat om onderwerping aan Gods wil. Bach geeft dat overrompelend vorm in een kantate die veel weg heeft van een preek in de vorm van een toneelstuk waarin verschillende stemmen opklinken. Het Herr, wie du wilt geeft hij in vier noten de gedaante van een leitmotief. Eduard van Hengel vergelijkt dat met het klopmotief uit Beethovens vijfde. Ta-ta-ta-ta. In Bachs kantate mondt dit motief uit in de laatste aria van de bas. En hier weet de Vox Christi, de stem van Jezus, waarin de woorden een aureool van de strijkers krijgen, zoals we dat ook horen in de Matthäuspassie, als Jezus spreekt. We horen nog de doodsklokjes getokkeld klinken, maar wel helemaal in majeur. Zo ook het slotkoraal. Alles zal recht komen.

En dit was BWV 170. Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust voor de zesde zondag na Trinitatis, in 1726 dus. Van Johann Sebastian Bach uiteraard. En de uitvoerenden waren dit keer Alfred Deller, altus, en het Gustav Leonhard Barok Ensemble, met Nicolaus Harnoncourt op de barokcello. Zo ook de roemruchte kantate 54, Wiederstehe doch der Sünde. Die wordt tegenwoordig veel feller en gedrevener uitgevoerd, maar hoor hier hoe subtiel alles te horen valt. Zeker ook de cello, bespeeld door Nicolaus Harnoncourt. Een gerijpte meester Alfred Deller met een opkomende meester Nicolaus Harnoncourt. De beginaria zou Bach nog hergebruiken voor zijn Marcus-passion uit 1731.

Widerstehe doch der Sünde, voor Zondag Oculi in 1714, BWV 54 was dat. En deze Deller, Arnoncourt, Leonard-opname sluiten we af met de onovertroffen aria Agnus Dei in een onovertroffen uitvoering van deze mensen. Het subtiele timbre van Deller, de transparantie van het orkest, de diepte van de basso continuo met de cello. Historisch nu. De drie grootmeesters zijn inmiddels allen overleden. Het Agnus Dei was waarschijnlijk de laatste aria waar Bach nog voor zijn dood mee bezig is geweest. Een sublieme bewerking van een veel eerdere aria uit het Hemelvaartsoratorium.

Dit was het Agnus Dei uit de Hoge Messe. En u hoorde de altus Alfred Deller, het Leonard Barok Ensemble met op barok cello Nicolaus Arnoncourt. En tot zover van 1 tot 2 ons programma Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

1 uur bij de Concertzender. Goedemiddag. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. En we beginnen vandaag met de uitzending van het live opgenomen Wohltemperierte Klavier, deel 1, gespeeld door Jeffrey Match. We horen Bach dan vooral als leraar, dus niet als kantor en niet puur als componist van klavierwerken, maar een leraar die muziek schrijft voor zijn leerlingen. Vroeg daarmee begonnen zou hij er zo'n 250 gehad hebben. En daaronder vooral zijn zoons, Wilhelm Friedemann en Carl Philipp Emanuel. Zo schreef hij een klavierbuchlein voor zijn oudste begaafde zoon Wilhelm Friedemann, die toen, we zijn in Keuten, een jaar of 10 was. Redelijk eenvoudig, eerst tweestemmig, dan driestemmig. Je ziet een toename van de moeilijkheidsgraad. Eigenlijk komt het Wohltemperierte Klavier daaruit voort. Een stuk complexer en virtuozer en verdergaand dan alleen het territorium van muziekonderwijs, maar wel verwant. En daarom vandaag eerst enige delen uit dat klavierbuchlein die Bach bewerkte voor de zogenaamde Aufrichtige Einleitung met 15 tweestemmige inventionen en 15 driestemmige symfonia's. We laten eerst een aantal van die twee- en driestemmige inventionen horen, gespeeld voor viool en altviool en cello voor de driestemmige symfonia's, dus niet op klavercimbel, net zoals u straks het Wohltemperierte Klavier gaat horen op piano en niet op klavercimbel.

U hoorde delen uit de 2- en 3-stemmige inventionen uit BWV 772 tot en met 801. Met als uitvoerende Janine Jansen, viool, Maxim Rizanov, altviool en Thorleif Tedeen, cello. En dan nu het Wohltemperierte boek deel 1, te spelen door Geoffrey Match op piano. Geoffrey Match werd geboren in Adelaide in Australië en studeerde aan het Elder Conservatorium Adelaide bij Clemens Leschi. In 1963 vertrok hij, nadat hij de eerste prijs had gewonnen van de vermaarde ABC pianocompetitie in Sydney. En dan nu het Wohltemperierte boek deel 1, te spelen door Geoffrey Match op piano. Geoffrey Match werd geboren in Adelaide in Australië en studeerde aan het Elder Conservatorium Adelaide bij Clemens Leschi. In 1963 vertrok hij, nadat hij de eerste prijs had gewonnen van de vermaarde ABC pianocompetitie in Sydney, van de ABC, de Australische

En dit waren opnamen die de Concertcenter maakte in december vorig jaar in het Corso Theater in Den Haag. De pianist Jeffrey Match speelde preludes en fuga. En als u precies wil weten welke preludes en fuga dat zijn, kijkt u dan even op onze speellijst. Tot zover geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller van dit programma. Ik wens u goedemiddag, tot morgen.

Goedemiddag, het is 1 uur. Dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de samenstelling is in handen van de programmamaker Govert Jan Bach. We zijn de afgelopen dagen bezig met het Wohltemperierte Klavier, boek 1, en wel uit te voeren door de pianist Jeffrey Match. Opname gemaakt in het Corso Theater in Den Haag in december vorig jaar. U hoort vandaag, uit te voeren door Jeffrey Match, tot slot de preludes en fuga's 15 tot en met 24. Met de laatste in B klein, en dat is Bach's geliefde toonsoort. Bijvoorbeeld van het Erbarmendieg. Ook meteen de langste prelude en fuga van het hele Wohltemperierte Klavier deel 1.

En dit waren achtereenvolgens de trio-sonaten in D-klein BWV 527 en een concerto in D-klein naar Vivaldi BWV 596 en de trio-sonaten in E-klein BWV 528. Uitgevoerd door Stefano Molardi op het troostorgel van de Stadskerk zur Gotteshilfe in Baltershausen. En tot zover geen dag zonder Bach op de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Ik wens u verder goedemiddag en tot morgen.

de concertzender en het is 1 uur geweest. Dat betekent geen dag zonder Bach, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Even vandaag geen zang- of passiemuziek, maar cello-solo. Eigenlijk een solistenportret en ditmaal van Jean-Guyen Queyras. In 1967 in Canada geboren, verhuisde met zijn ouders naar Frankrijk. Na een studie aan het conservatorium in Lyon vervolmaakte hij zich in Duitsland. Bij zijn terugkeer naar Frankrijk voegde hij zich bij het Ensemble Intercontemporain van Pierre Boulez en Musica Antiqua Köln. Daarmee zette hij zijn studietijd verder en startte hij een professionele carrière. Queyras is onder andere docent aan de muziekhoogschule in Stuttgart. Op 40-jarige leeftijd nam hij de 6 suites van Bach op bij het platenlabel Harmonia Mundi. Deze uitvoeringen werden bekroond met onderscheidingen, als de top-cd bij BBC Music Magazine, de Diapason d'Or, de Choc du Monde de la Musique, en hij kreeg een 10 van de Classica Repertoire. Queyras maakt deel uit van het Arcanto-kwartet. Hij combineert een natuurlijk en doordachte speelstijl met differentiatie in klankkleur en articulatie, met grote technische beheersing. Doorzicht in de opbouw, harmonie en grammatica van de partituur zijn voor hem essentiële onderdelen van de interpretatie. Hij stelt dat een muzikant niet alleen eerlijk moet zijn bij de uitvoering, maar ook de gespeelde muziek moet incarneren. U hoort de eerste 3 cello-suites.

Dit was de kantate voor de achtste zondag naar Trinitatis van Johann Sebastian Bach, BWV 178, Wo Gott der Herr nicht bei uns hält. En een week daarvoor schrijft Bach een kantate met een totaal andere sfeer, Was willst du dich betrüben? En dat is BWV 107 voor 23 juli 1724, dat jaar was het dus. Bach gaat uit van het lied Was willst du dich betrüben, o meine liebe Seel? In 1630 geschreven door de pastoor Johan Heerman, die op de verschrikkingen van de Dertigjarige Oorlog, en die was van 1618 tot 1648, reageerde met de productie van circa 400 kerkliederen. Ieder couplet van dat lied komt langs in deze kantate. Per omnes versus heet dat, dus geen poëzie van anderen. Zoals Bach deed met zijn zeer vroege BWV 4, Christ lag in todesbanden, op basis van alle liedcoupletten van het bekende paaslied van Luther.

De orkestbezetting is mooi en rijk, vooral door de traverso's. Het slotcouplet slaat heel mild en troostend in de wiegende 12/8e maat.

En dat was dan die derde kantate van vanmiddag van Johann Sebastian Bach, BWV 107, voor 23 juli 1724, Was willst du dich betrüben? En de uitvoerende waren Yukari Nonoshita, sopraan, Matthew White, altus, Makato Sakurada, tenor en Peter Kooi, bas, met het Bach-collegium Japan, leiding Masaki Suzuki. En tot zover voor vandaag. Ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Wij wensen u goedemiddag.

1 uur, dit is de Concertzender. Goedemiddag. Vanmiddag een wat bijzonder programma, geen dag zonder Bach. We gaan namelijk luisteren naar een college, zo zou je het kunnen noemen, maar dan in een interviewvorm met Bach-kenner Rob van der Hilst. Onze samensteller Govert-Jan Bach bevraagt hem over het wonderkind Johann Sebastian Bach en de recente vondsten die dat onderbouwen. We beginnen met orgelmuziek.

0: Vanmiddag is onze gast Rob van der Hilst, muzikus, muziekhistoricus, schrijver over muziek en nog veel meer, ook nog organist geweest. En onze uitzending is gewijd aan zijn verhaal over vrij recente archiefvondsten die ons beeld van Bach, met name van de jonge Sebastian Bach, kunnen doen kantelen. En deze vondsten zijn het gevolg van inspanningen van onderzoekers van het Bach-archief in Leipzig, die ruim 10 jaar geleden begonnen zijn met het systematisch afgrazen van bekende en onbekende archieven en bibliotheken in Duitsland en elders. Rob van der Hilst heeft al 2 Bach-boeken op zijn naam staan. Eén over de eeuwenoude geschiedenis van Bach, de familie Bach, om wel te zijn, waaronder Johann Sebastian Bach. En de ander over het laatste levensjaar van de allergrootste Bach van de wijdvertakte familie van beroepsmuzici, 1750. En die boeken heten namelijk De Engel uit de Hemel en 1750, het laatste jaar van Bach. En ik geloof nog wel dat ze te krijgen zijn, maar het is de moeite waard om daar naar te zoeken. Nou, Rob van der Hilst, welkom.
1: Ja.
0: We hebben zo net een stuk muziek gehoord, orgelspel. Waar hebben we naar geluisterd?
1: Naar een fragment van een grote, breed uitgesponnen koraalbewerking van de Nederlandse-Duitse Johan Adam Reinken, of zoals hij in zijn geboorteplaats Deventer heette, Jan Adamson Reinken, over het Lutherse kerklied aan Wasserfuß en Babylons, dat is Psalm 137. Het is een zeer virtueuze orgelcompositie die van voor 1700 dateert, dat weten we in ieder geval wel, waarmee Reinken bij hoge uitzondering een representatieve blijk van zijn kunnen op papier leverde. Reinken was namelijk gewend om tijdens zaterdagavond vespers in zijn Sankt Catharinenkirche in Hamburg zeer uitgebreid te improviseren over het centrale kerklied van dat moment. Dit gebeurde op het enorme kerkorgel dat die stadskerk had en dat enkele jaren geleden na een omvattende restauratie en reconstructie in volle glorie is hersteld. Overigens dankzij de vakmensen van Flentrop Orgelbouw in onze eigen stad Zaandam, om het maar even trots te zeggen. Deze improvisaties vervingen op enig moment zelfs de gebruikelijke preek van de dominee. De betekenis van het kerklied pleegde Reinken te verklanken met alle muzikaal-retorische middelen waarover hij beschikte. En dit regel voor regel en dan in de stijl van de briljant virtuoze fantastische stijl.
0: Stilus fantasticus.
1: Ja. Instrumentale muziek dus als plaatsvervangende evangelie uitleg. Nou, dat was bepaald niet mis. Dan moest je wel wat kunnen leveren. Gasten van buiten konden zelfs op Reinkens beroemde orgelbespelingen gaan lopen. Zo blijkt uit een stadsgids van die tijd. En dat is ook precies wat ze massaal deden.
0: In de kerk.
1: Dat okay. Was echt een uitje, om het maar even
0: zo. Zoals in het labyrinth van Chartres, zeg maar.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Okay.
1: Onder dat publiek moet zich op verschillende momenten in de periode 1772 de teenager Johann Sebastian Bach hebben bevonden. Dit weten we uit Bach's necrologie, die niet lang na zijn dood in 1750 in druk verscheen.
0: Goed, maar wat heeft deze uitgebreide, lange compositie nou precies met Bach zelf te maken?
1: Wel, precies in het jaar 1700 vervaardigde Bach ten huize van de Lüneburgse organist Georg Böhm een handgeschreven kopie van dit werk. Bach werd in 1700 gymnasiumleerling in deze Noord-Duitse stad op basis van zeg maar een beurs, beschikbaar voor arme, maar zeer talentvolle jongens. De compositie blijkt in letterschrift genoteerd te zijn, dus niet op notenbalken zoals we die al toch wel geruime tijd kennen. En wel in de zogeheten nieuwe Duitse orgeltablatuur. In 2006 dook dit kopiehandschrift in een historische bibliotheek in Weimar op en geldt prompt als een van de allervroegste Bach-handschriften zo zonder meer.
0: Het is redelijk recent dus, deze ontdekking.
1: Ja, in termen van, het is nu 10 jaar geleden. Dat is in de wereld van de wetenschap is dat recent, 10 jaar. Ja. Overigens wist je dat Bach dit notatiesysteem van letters in plaats van noten zijn leven lang heeft gebruikt. En dan vooral in het geval dat hij ruimte tekort kwam op een volgeschreven pagina met noten tussen en op notenbalken. En dat deed hij bijvoorbeeld als noodgreep wanneer hij plaats tekort kwam voor de slotmaten.
0: Papier was duur, hè?
1: Ja, en als je iemand in die tijd echt een cadeau wilde doen van enige importantie, dan gaf je hem een stapel papier.
0: Okay.
1: Dat was zeer kostbaar in die tijd.
0: Ja. Okay. Nou, dat is ook leuk om te weten, ook wel van belang. Wat leren we nu van deze kopie van Bach, van die Reinken, van dat Reinkenstuk.
1: Nou, bijvoorbeeld dat hij zich een van de voortreffelijke specimen van de zogenaamde Compositionswissenschaft eigen maakte. En dat hij als 15-jarige tevens het eigen speelrepertoire uitbreidde met een van de meest complexe orgelcomposities van die tijd. Vrijwel zeker heeft Bach toen al beschikt en royaal over het vermogen om zo'n complex langdurig werk te kunnen spelen. Maar wellicht zag hij ook, wellicht zelfs meer, in Reinkens compositie een voortreffelijk voorbeeld van muzikale architectuur. Van het hanteren van juiste proporties binnen een groot geheel.
0: Ja, het grote geheel is belangrijk. Het is opvallend ook. Hè?
1: En hoe je dat verdeelt. Ja. Muziek gaat over tijd.
0: Ja.
1: Dus met andere woorden, hoe kun je dat nou via de ordening van pen op papier ook al eigenlijk al een beetje organiseren in schriftelijke.
0: Ja, wat het Engels pacing heet. Hè?
1: Ja, ja, precies.
0: Ja.
1: Hier komt er overigens nog bij dat Bach in de periode 1698-99... een niet minder complexe en ook zeer uitgebreide orgelcompositie van Noord-Duitse aard in het huis van zijn oudere broer Johann Christoph in Orderhof ook noot voor noot heeft overgeschreven. Het gaat om Buxtehude's orgelbewerking van het Lutherlied Nun freut euch lieben Christengemein. Dus conclusie, als tiener was Bach er al heel vroeg bij. Bij het echt weten over muziek en het spelen ervan op orgel.
0: Ja, ja, dat
1: doet virtuoso, hè? Pas op.
0: Ja, dat doet ons denken aan het beroemde Maanlicht-conflict met zijn broer.
1: Ja.
0: Toen heeft hij mogelijk Buxtehude overgeschreven.
1: Die jongen die is zo leergierig geweest, ja. Dat is onvoorstelbaar.
0: Ja, daar komen we nog op terug. Ja.
1: Overigens, uit enkele kerkliedbewerking van Bach blijkt de voorbeeldwerking van deze specifiek Noord-Duitse lange orgelstukken van Reinken en Buxtehude. Aangezien de liturgische praktijk in Bachs beginjaren als kerkorganist, dat was dus in Arnstad, een fenomeen orgelspel als plaatsvervangende preken niet bestond, zijn deze kerkliedbewerkingen dan ook stukken korter dan de voorbeeldige, tussen aanhalingstekens, lange stukken van Reinken en Buxtehude.
0: Dat waren verschillende tradities. Dus.
1: Ja, ja. De muzici zijn altijd pragmatisch. En je maakt de stukken ook naar de aard van de omstandigheden. Weet je, het is echt niet bout om te stellen dat, en ook op grond van andere teksten en muziekbronnen overigens, dat Bach de scharen is in de categorie muzikale wonderkinderen. Daar rekenen wij inmiddels ook Mozart en Mendelssohn toe. Maar ja, die hadden al vroeg de pers achter zich aan die dat ook kon boekstaven. Overigens, dat inzicht van Bach als muziekwonderkind is eigenlijk vrij nieuw. Wat betekent dat heel veel met vroeg gekwalificeerde orgelcomposities van hem, en waarvan de bronnen in ieder geval geen datering prijsgeven, naar Bach's vroege tienerjaren te trekken zijn.
0: Ja. We hebben hier dus eigenlijk te doen met een uitgesproken wonderkind. En mogelijk is dat toch het moment geweest dat iemand in Orterhoef hem heeft opgemerkt en hem ook voorgedragen heeft voor die beurs voor Lüneburg. Dat zou dan Herder, de kantor Herder, zijn geweest.
1: Ja.
0: Hij is misschien toen toch al zo goed geweest.
1: Weet je, steeds meer begint het besef door te dringen. En dat bepaalt ook de wijze waarop de mensen van het Bach-archief in Leipzig hun onderzoek plegen. Dat je niet Bach moet isoleren van zijn omgeving.
0: Nee.
1: Anders weet je sommige dingen niet te verklaren. En dan als je het dan opschrijft, dan lijkt ineens dat hij uit het niets dan iets wonderbaarlijks doet. Maar het heeft natuurlijk met een, zoals dat heet, een steunende omgeving te maken.
0: Ja, context. Ja.
1: Context die meteen door dat, oh, wait a minute, wat is hier aan de hand?
0: Ja.
1: En meteen, dat is tot de dag van vandaag zo, dat als er een tiener opgemerkt wordt met een groot talent, dat dan altijd wel mensen opstaan die zeggen, wacht even, dit gaan we even helpen.
0: Ja. Maar goed, Mozart had een ambitieuze vader.
1: Nou nog.
0: En Mendelssohn had een rijke vader.
1: Zeer.
0: En Bach had geen vader.
1: Op een gegeven moment, als een eind negenjarige, was hij totaal wees.
0: Ja.
1: Bach stond, zou je dat kunnen zeggen, sociaal en maatschappelijk gezien op achterstand. Alleen hij had de steun, en dat is toch wel in Orderhof begonnen hoor.
0: Ja.
1: Dankzij zijn broer en diens omgeving. Maar daar zat ook de rector van van de school, plaatselijke school, die had in Lüneburg gestudeerd. En het is niet onmogelijk.
0: Herda, hè, was dat?
1: Ja, Herda. Ja. En het is niet onmogelijk, nou het zei zelfs wel waarschijnlijk, dat hij via het netwerk van hem gezorgd heeft dat hij op een betere plek te kwam.
0: Ja, want... ja. Het alternatief was in die tijd gewoon het Weeshuis. En daar kwam er weinig van in terecht.
1: Nee,
0: dat was... En dan zijn we bij Oliver Twist en zo.
1: Ja, ja. Inderdaad. Dickens heeft dat goed opgepikt, zou ik kunnen zeggen.
0: Dat hij een wonderkind was, dat is eigenlijk ook wel te bewijzen uit het feit dat hij in 1702 al wordt aangenomen op basis van zijn voortreffelijke orgelspel.
1: Ja, ja? Ja, alleen had de pech dat de regerend hertog zijn eigen favoriet had. En Bach dus van zijn uitverkiezing
0: wegstoot. Hij was 17 jaar, hè?
1: Ja, 17 jaar. Dus dan moet je wat... En je speelt iedereen omver, die ook meedoet aan de kandidatering.
0: Okay.
1: Dus dan heb je wat in je mars.
0: Ja. Wat kan je nog meer vertellen over die relatie Bach en Reinken?
1: Nou, laat het eerst maar eens een keertje horen hoe dat tot uitdrukking komt. En we gaan luisteren naar een fuga van Bach. De fuga in B-dur, of zoals we dat liever zeggen in Nederland, best grote terts. BWV 954. En dat is een fuga, maar dat zei ik net al. Wat op zichzelf al een streng contrapuntisch muziekvorm is. En in het hanteren daarvan door Bach werd dat wel beschouwd als zijn... op dat moment al, heel vroeg, een van zijn sterkste handelsmerken.

0: Rob, waarnaar hebben we zojuist geluisterd?
1: Naar een, want dat is het, bewerking door Bach van een fuga van Reinken.
0: Is er een jaartal bij?
1: Nee, maar het is hoogstwaarschijnlijk, ook al is de belangrijkste bron van overlevering een handschrift van Johann Gottfried Walther. Dus dat is uit de tijd van Bachs werkzaamheden als hofmuzikus in Weimar. Maar alles wijst erop dat het eigenlijk al in die periode 1700-1702 moet zijn ontstaan. Bachs bewerken van Reinken slaat in de eerste plaats op zeg maar condenseren van de originele compositie. En dat is een enkelvoudig bezet strijktrio met basso continuo tot een gewoon solowerk voor klavecimbal. Hierbij wijzigde Bach regelmatig de ligging van bepaalde vioolpassages voor een betere grijpbaarheid voor de vingers van beide handen. Maar dat ging verder bij hem. Dat is niet alleen maar condenseren, dat is ook iets anders. Dat zullen we straks wel even zien. De Reinken-fuga blijkt in zijn originele vorm slechts één onderdeel te zijn van een groter geheel. Eigenlijk een combinatie van sonaten en suite. En dat op zijn beurt onderdeel is van een collectie van 6 meerdelige ensemblestukken naar Italiaanse snit. Reinken had die collectie in 1687 onder de verzamelnaam Hortus Musicus in druk laten uitbrengen en droeg de collectie op aan het Deventer Stadsbestuur als dank voor ooit verkregen financiële steun om bij de oud-Zweling-leerling Heinrich Scheidemann in Hamburg te kunnen studeren. Deze werkelijk briljante composities vallen in de categorie kunstenaarsmuziek, zoals Norbert Elias dat eens een keertje definieerde. Bedoeld voor zeg maar fine-tuned kenners en liefhebbers. Bach bewerkte de eerste sonatensuite uit deze collectie in zijn geheel, de tweede sonatensuite slechts gedeeltelijk, terwijl hij van de zesde sonatensuite slechts het fugadeel voor het klavercimbal omzette. In zijn benadering van Reinken's ensemblestukken ging Bachs belangstelling in toenemende mate uit naar het daarin voorkomende compositiemodel permutatiefuga. Dit is een fugatype waarin het hoofdthema bij elke presentatie van in de ontwikkeling van het muziekstuk zonder uitzondering door een vast neventhema wordt begeleid. Bach kende dit fugatype overigens al, maar uit andere ensemblestukken, met name van Albinoni, Corelli en Legrenzi, die hij ook voor het klavier, dat is dus of orgel of klavecimbal, omwerkte en onder de aanduiding in elaboratum uitbreidde. Maar de bijzondere wijze waarop Reinken dit fugamodel in zijn ensemblestukken had vormgegeven, zeer virtuoos en zeer transparant in de stemvoering, dat trok Bach enorm aan.
0: Misschien even goed uit te leggen dat er sprake is van creatio en elaboratio.
1: Ja. Hè?
0: Creatio is meer de melodie maken, de elaboratio is het uitwerken van zo'n melodie.
1: Ja. Ja, bij Bach ging nog verder. Elaboratum wil dus zeggen van, ik breid dit uit wat er al is. Het is heel interessant om overigens de partituren van die triosonaten van Albinoni, Corelli, Legrenzi en ook Reinken te leggen naast de originele. En dan denk je, wow, dat is
0: dat gaat een stuk verder.
1: Dat is een starke café. Dat is niet meer eventjes wat iets gezellig in elkaar zetten voor klavecimbalhanden, maar hier wordt eigenlijk iets nieuws gemaakt.
0: Maar goed, dus dat is in het werk van Reinken iets wat Bach erg aantrok.
1: Ja, enorm. Ja. Dus die ongelooflijke helderheid en ja, logica ook bijna. Als je die stukken hoort, dan Oké, dat wordt meteen wel duidelijk.
0: Waarom deed Bach dit dan?
1: Nou, omdat hij naast het klavecimbal en orgelonderwijs van zijn oudste broer in Ohrdruf met het sec leren spelen van bestaand repertoire in de methode van het kopiëren zum kapieren, oftewel kopiëren om te begrijpen, of te doorgronden beter, daaruit alle bruikbare informatie verkreeg om meer uit een thema en de verwerking daarvan te halen dan er al in zat. Met zijn analytische en avontuurlijke geest zag Bach zowel voor als tijdens het kopiëren van andermans stukken veel meer mogelijkheden voor contrapuntische verwerking van het thema dan in de hem voorliggende originele. Weet wel dat Bach van kindsbeen af aan een enorme nieuwsgierigheid had en dit zijn leven lang behield naar het andere, zeg maar, het onbekende, met de hoofdletter O. Of het hierbij nou ging om solocomposities of kamermuziek of ensemblecomposities van het voorgeslacht van tijdgenoten en zelfs van nieuwe lichtingen, dat maakte eigenlijk voor hem niet uit. Het is het andere, het onbekende, dat prikkelde en ja, heel snel.
0: En zou die nieuwsgierigheid van de jonge Sebastian hem ook hebben kunnen helpen om uiteindelijk zo goed uit die valse start van zijn weeszijn te geraken.
1: Ik denk dat Bach, die heeft ze wel eens verzocht in een brief aan een vriend. Ja, ik heb heel hard moeten werken.
0: Ja.
1: En dat was niet een verzuchting uit verdriet, denk ik. Het was zijn harde werken is, en het zal menig psycholoog niet ontgaan, was natuurlijk ook een vlucht naar voren.
0: Precies.
1: Dus, en dat hij dat met plezier deed.
0: Ik denk niet alleen dat je aan rouw hoeft te denken, aan afweermechanismen, maar nieuwsgierigheid, hè, openheid, openness, ja, hoort gewoon tot de big five van de gezonde persoonlijkheid.
1: Ja, hè? En dat had hij.
0: Dat had hij.
1: En het is ook wel dat hij natuurlijk, toen hij zelf vader werd van kinderen, dat hij alle in hun opvoeding, en ik denk omdat het een potentaat was, een hervader, ook alle dingen deed waaraan hij zelf tussen aanhalingstekens slachtoffer was geweest. Dus een thuisbasis en niet ergens gaan studeren waar je op je moederziel alleen staat, zoals hij in Lüneburg.
0: Hij maakte alles goed in de opvoeding van zijn kinderen.
1: Exact. Ja. Dat had natuurlijk een fataal effect op zijn oudste zoon.
0: Ja.
1: Want die probeert maar eens onder zo'n, in ieder geval in muzikaal, dat weten we omdat we die noten kunnen controleren, maar ook in persoonlijk opzicht zo'n dominante figuur. Ja, hoe kan je daar aan ontkomen?
0: Ja, even naar. We gaan aan Willem Friedemann nog eens een keer een hele aflevering.
1: Oh, dat is hartstikke goed. Zeker. Ja, ja. Ik denk de jonge Bach in Reinken zocht en vond, de inhoud en de opstelling van de zogenaamde geleerde muzikus was.
0: Een learned musician, zoals Wolf zegt. Ja.
1: Dit geldt zowel het kenaspect muziektheorie, en dit dan in volle 17e eeuwse omvang, want daar kwam die uit de 17e eeuw, als ook het complexe en tamelijk omvattende fenomeen weltwijsheid, dat onder andere theologie en filosofie omvat. Dit in passieve en actieve zin hanterend deed Bach al vrij snel uitgroeien tot van ambachtsman in de dop, zoals zoveel familieleden, vakmuzici dat van hem waren, tot volkomende kapelmeester, tot volmaakt beroepsmuzikus. Met uiteindelijk alle hoorbare consequenties hiervan in kerken, hof- en burgermuziekzalen. Ik denk dat de eigensoortige aard van Bachs muziek en de hoge aansprekende kwaliteit ervan, wat tijdgenoten van hem al verwonderden, zo niet ontstelden, hierop terug te voeren is. Reinken moet dit alles wel in Bach hebben herkend toen de hofkapelmeester uit Keuten in het jaar 1720 op zijn eigen orgel in Hamburg 2 uur lang improviseerde zoals de Noord-Duitse organisten dat als vanouds gewend waren te doen. Dat wil dus zeggen, onder andere in brede, wisselende retorische stijl, een kerklied zeg maar textueel fileren en met alle beschikbare muzikale middelen uiteenzetten. Een manier van musiceren die in die tijd al vrijwel verdwenen was eigenlijk. Ik denk dat Reinkens eigen een wasse Vlus en Babylons bewerking toen voor Bach in zekere zin als een soort stijlondergrondje heeft gefigureerd. Maar dat zijn uitwerking à l'improviste qua samenklanken stukken complexer zal hebben geklonken dan in Reinkens compositie al het geval is. Daar waarin die man toch al niet zuinig was omgegaan met de harmonische peper en zout. Bach zal bijvoorbeeld toen stukken verder zijn gegaan qua dissonantiegebruik dan bij Reinken het geval is, mijn inschatting. Het is ergens wel jammer dat hij die improvisatie in Hamburg niet op papier heeft gebracht. Althans, voor zover we dat weten, want dit deed Bach wel meer. Denk maar even aan de 2 klavierritchicades uit 1747, die uitwerking op muziekpapier zijn van improvisaties die hij ten beste had gegeven op verzoek en onder het gehoor van koning Frederik de Grote van Pruisen.
0: Ja, dat komt terug in de muzikale Opfer en daar gaan we nu ook een stukje van luisteren.

Joachim Eilander, cello, speelde de cello-suite nummer 6 in D-groot BWV 1008. En tot slot de prachtige sarabande uit de 5e suite. Voor velen het mooiste werk van Johann Sebastian Bach. Joachim Eilander.

U hoorde tot besluit van deze uitzending de Sarabande uit de cello suite nummer 5 in C kleine terts en dat is BWV 1011. En ja, als u Joachim Eilander nu eens echt in levende lijven wil zien spelen, dan moet u dus op die bekende dag, de 2 juli 4:30, voor zover ik dat kan zien, moet u wezen in het muzieklokaal in Utrecht aan de Bemuurde Weert OZ-13. Bemuurde Weert OZ-13. Nou, het klinkt allemaal lastiger dan het is. U loopt gewoon de oude gracht af. En, of u gaat met het openbaar vervoer, dat kan natuurlijk ook. En dan komt u vanzelf daar in de buurt. OZ betekent eigenlijk aan de oostelijke kant van dat stukje Bemuurde Weert. Maar het is makkelijk te vinden. En het is natuurlijk een prachtige gelegenheid om de cellist zelf eens te zien en te horen spelen. En u kunt hem ook van alles vragen. Tot zover geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert-Jan Bach. Wel, het is weer dinsdag en dat noemen wij de toetsendag al enige tijd. En vandaag iets heel bijzonders. Op zondag 24 juli zal in de Bergkerk in Amersfoort op 5:00 's middags de hele Kunst der Fuge gespeeld worden door Jan Jansen en Kees Willem van Vliet. En dat doen ze niet zomaar, als een mooi zomerconcert, maar omdat 28 juli, dus 4 dagen later, de sterfdag is van Johann Sebastian Bach. En dus nu is dat de 266ste sterfdag. En dan spelen ze deze muziek als eerbewijs aan Bach. Deze bijzondere traditie van de Bergkerk verdient alle aandacht. Een mooiere huldiging is eigenlijk niet denkbaar. En we hebben 2 voortreffelijke klavecinisten. Jan Jansen, de vader van. En Kees Willem van Vliet, de kantor van de Bergkerk. Die brengen dat weergaloze werk dus op niet zomaar een zomerdag, maar op de sterfdag van het genie zelf. Gustav Leonhard deed dat wel met Bob van Asperen voor de Spiegelfuga's, ook al op 2 klaverzimbels. En evenzo vorig jaar Ton Koopman en zijn vrouw Tini Matteau. Ze trokken met het programma door het hele land. U hoort hen nu tot einde tijd in het grootste deel van de Kunst der Fuge. Laat het een uitnodiging zijn om u naar de Bergkerk te spoeden op die zondag, de 24 juli, 's middags om 5:00, Bergkerk in Amersfoort. Er is altijd parkeerruimte, of het is, als u wil lopen van het station, dan gaat ook nog een bus, geloof ik, 10 minuten lopen van het station. Collecte na afloop dus voor iedereen toegankelijk. 2 meesters spelen de grote meester.

Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56, uitgevoerd door de Bas Peter Kooi en Philip Herwegen en het Collegium Vocale Gent. En tot besluit de minder bekende kantate Der Friede sei mit dir, BWV 156. Deze kantate stamt uit de Weimar-periode en is dus lang voor de twee Leipziger baskantates geschreven die u net hoorde. Ook deze kantate krijgt bij Peter Kooi en bij Herwegen alles wat hij nodig heeft.

De heer Friede, zij mij dier, BWV 156 was dat. In uitvoering van Peter Kooi, Bas en Philip Herrewegen met het Collegium Vocale. En zo besteden we aandacht aan een wel wat oudere cd van Peter Kooi, de Bas, die op 17 juni in Leipzig in het Altes Rathaus de Bach-medaille van de stad Leipzig ontvangt. En dat is een hele eer. John Elliott Gardiner heeft hem bijvoorbeeld ook gekregen. En nu dus Peter Kooi. We komen binnenkort nog wel eens terug op Peter Kooi met een groot portret. En tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programma samensteller. Goedemiddag.

1 uur, de concertzender Goedemiddag. Geen dag zonder Bach, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programma-samensteller. Als sluitstuk van de uitzending Geen dag zonder Bach van het eerste semester van dit jaar, 2016, krijgt u de Johannespassie te horen uit de nieuwe cd-box in de uitvoering van René Jacobs. Het is ongebruikelijk dat we zo midden in het jaar een passie van Bach laten horen. Maar let goed op, dat is alleen in Nederland. Overal in de wereld worden Bachs passionen het hele jaar door uitgevoerd. En zo deed René Jacobs zijn Matthäuspassie eens in september hier in Nederland. Een steruitvoering, maar de zaal zat voor de helft met vrijkaartjes niet vol te krijgen. Jacobs zette een nieuwe standaard met deze kerstverse Johannespassie. Net als zijn roemruchte Matthäuspassie 2 jaar geleden. Enorm gepassioneerd weet hij het theatrale effect in de muziek aan te brengen, zonder dat het overdreven wordt. Het klinkt enorm geprofileerd, met oog voor details, maar ook een grote lijn. En daar kunnen ze in Naarden nog wat van leren. Jacobs speelt met de bezettingsaanpak. Hij wisselt solozangers, de concertisten, af met riepianisten, de vullers, en wel op een zeer overtuigende wijze. Hij geeft veel extra dynamiek die de Johannespassie al zo kenmerkt. Hij heeft weer een keur aan solisten die we nog niet allemaal zo goed kennen, maar die weer ontdekt zijn door Jacobs. Verder zijn vast koor en orkest, het Riaskoor en de Academie für Alte Musik Berlin. En wat een opname in surround ijzingwekkend soms in de Turbekoren, het volk, kippenvel. Een mooie dvd erbij over de totstandkoming. Een mooi boekje met passend schilderij met de genadentroon. Wat ons betreft een hele hoge nominatie voor onze Bach-CD-verkiezing eind van dit jaar.